Oma moet lachend beamen wanneer een kleindochter zegt: grootmama, wilt u eens dansen? Grootpapa, benut u.

mamaatje, die aan zijn borst ligt gevlijd. Beeld heeft iets weg van een plaatje, gratie uit vroegere tijd. En uit de glans van hun ogen straalt het geluk van de leer. De omstanders raken bewogen,